Mario de Perp, het gevaar vrijter. Oh na na na, Brisselli vrasterp. Brisselli kanter, oh la la la. Brisselli Anglais en Wap Derby. Kolo maar de Anglo-Lash Candy.